0: Mooi, even mooi. De Otterfunds komen als jij, Unals.
1: Hoorde du dich, hè? Så lurs da, og fm1.fo.